0: mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
1: En in Hasselt in Limburg heeft de politie 2 zestigers opgepakt voor het stelen van peren. Het gaat om een man en een vrouw. Ze zouden verschillende seizoensarbeiders ingezet hebben om peren te plukken, maar hadden daarvoor geen toelating. Het parket heeft een onderzoek geopend. De man is intussen ook aangehouden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De staatshoofden en regeringsleden van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de regeringsleden van Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. Ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen is een van de ondertekenaars. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de algemene vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI en zelfregulering in de sector. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie.vzw, die slachtoffers van misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De docu-reeks is dus pijnlijk, maar ook nodig. Dat zegt Anne de Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 opeenvolgende bomaanslagen. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Het is niet duidelijk of er bij de explosies ook gewonden zijn gevallen. Er is een onderzoek geopend. Een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Antwerpen-Noord werd vorig jaar nog officieel uitgeroepen tot de allereerste zogenoemde aandachtswijk. Een buurt waar de lokale overheid snel maatregelen zou moeten nemen vanwege de grote veiligheid en leefbaarheidsproblemen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperatuur.

temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De staatshoofden en regeringsleden van enkele tientallen landen hebben op de VN-top in de Verenigde Staten opgeroepen om op internationaal niveau veiligheidsmaatregelen te nemen tegen de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie. De verklaring werd onder meer ondertekend door de regeringsleden van Canada, Duitsland, Australië, Nederland, Spanje en Turkije. Ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen is een van de ondertekenaars. De mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie voor de werkgelegenheid en cyberveiligheid staan later deze week ook op de agenda van de algemene vergadering van de VN. Sinds enkele weken pleiten ook toplui uit de techsector voor meer controle van AI. In München in Duitsland is een medewerker van het Oktoberfest om het leven gekomen bij een ongeval met een kermisattractie. De man zou verpletterd zijn door de gondel van een vrije valtoren. Die stijgt tot een hoogte van zo'n 85 meter en komt dan in vrije val naar beneden. Er is een onderzoek geopend naar het incident. De kermisattractie zou niet defect zijn geweest. En volgens de politie kwamen de inzittenden van de gondel ook nooit in gevaar. Het Oktoberfest begon zaterdag en duurt tot 4 oktober. Elk jaar bezoeken meer dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia in het zuidoosten van het land. 3 andere mensen raakten bij die aanval gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw is het goed om daders aan het woord te laten, omdat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lage school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht 2 woningen beschadigd geraakt bij 2 kort opeenvolgende bomaanslagen. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Bij de explosies raakte niemand gewond. Er is een onderzoek geopend. Een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Antwerpen-Noord werd vorig jaar nog officieel uitgeroepen tot de allereerste zogenoemde aandachtswijk. Een buurt waar de lokale overheid snel maatregelen zou moeten nemen vanwege de grote veiligheid en leefbaarheidsproblemen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperatuur.

0: worden tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: De beste hits non-stop.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vijf uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In de Antwerpse wijk Antwerpen-Noord zijn twee woningen beschadigd geraakt bij twee kort opeenvolgende explosies. Volgens de politie zouden de aanslagen aan elkaar gelinkt zijn. Bij die ontploffingen raakte niemand gewond. Er is een onderzoek geopend, een link met het drugsmilieu wordt niet uitgesloten. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt. Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken in het centrum, 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen amper 4,9% van de stemmen. Het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is daar nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde gisteren dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al 2 deelstaten. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daarbij gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen van het tapijt van Bayeux. Te veel mensen doen dat en het zorgt er voor hinder. Het beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is er razend populair. In totaal worden er tot 1 miljoen bezoekers verwacht. En op het EK volleybal zullen de Belgische mannen morgen tegen topland Slovenië spelen, want dat versloeg gisteravond Servië met 3-0. De Red Dragons speelden eerder gisteren en wonnen hun 8e finale van Tsjechië met 3-1. Ze verloren de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is over morgen.
1: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké, en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Vandaag vrij veel bewolking in Vlaanderen, in het zuiden wat zonniger. Het wordt tot 21 graden. Morgen startgrijs, maar daarna opklaringen en tot 23 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.

0: Noord raakte twee woningen vannacht beschadigd door twee ontploffingen kort na elkaar. Niemand raakte daarbij gewond. Volgens de politie hangen er twee explosies aan elkaar en die waren mogelijk ook gelinkt met het drugsmilieu. Er is voorlopig nog niemand opgepakt. In het centrum van Brussel zal je ook de komende 4 jaar nog geen alcohol op straat mogen drinken. Het verbod geldt in de voetgangerszone en de wijken in het centrum 24 uur per dag. Op café en restaurantterrassen mag je wel alcohol drinken. En ook tijdens officiële evenementen geldt er een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot €500. Bij Russische luchtaanvallen in het zuiden van Oekraïne zijn twee mensen omgekomen. Het gaat om een vrouw en een peuter van 3 jaar. De vrouw stierf toen een bus werd getroffen in de regio Zaporizhia. Daarbij raakten ook 3 mensen gewond. De peuter kwam om het leven toen hij net op straat was geweest tijdens een luchtaanval. En op het EK volleybal zullen de Red Dragons de kwartfinale spelen tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de 8e finale Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. Het was een moeilijk begin, maar uiteindelijk toch een makkelijke overwinning. Dat vindt spelverdeler Stijn Dulst.
1: We hadden een bepaalde flow beet na die tweede set. Voelden we het ook van, oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die 4e set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
0: De kwartfinale van België tegen Slovenië wordt morgen gespeeld. Het begint nog eerst met nevel of mist, met ook wat lage wolken. Maar in de loop van de dag wordt het ietsje zonniger en halen we zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op en dan halen we 23 graden.

0: Koken. Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
0: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Het is 7 uur.
5: VRT Nieuws.
6: Dieseltanken was nog nooit zo duur. Vanaf vandaag betaal je voor het eerst €2,50 per liter in ons land. Dat wil dus zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu €125 betaalt. Wie aan de pomp staat, voelt dat dus wel.
7: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus we moeten wel. Dus het is een beetje erg en triestig dat dat duurder en duurder wordt.
8: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus
6: €125 betaald. Wie aan de pomp staat, voelt dat dus wel.
7: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus we moeten wel. Dus het is een beetje

0: Onze federale regering neemt voorlopig wel geen maatregelen om de hoge brandstofprijzen aan te pakken. In de wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht twee huizen en een auto beschadigd bij twee explosies kort na elkaar. Er vielen geen gewonden, vertelt de politie.
1: Het gerechtelijk lab en Dovo zijn dan ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. We hebben ook wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen dat ze ook aan elkaar gelinkt zijn. Daarbij sluiten we ook een link met het drugsmilieu niet uit. Maar aan beide woningen is ook een opschrift teruggevonden aan de gevel, wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
0: Voorlopig is er nog niemand opgepakt. In het centrum van Brussel zou je ook de komende 4 jaar nog geen alcohol op straat mogen drinken. Dat verbod geldt in de voetgangerszone en de wijken in het centrum en dat 24 uur per dag. Op café en restaurant, terrassen mag wel alcohol gedronken worden. Ook tijdens officiële evenementen geldt er een uitzondering. Maar wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot €500. Op het EK volleybal zullen de Red Dragons morgen de kwartfinale spelen tegen Slovenië. De Slovenen schakelden gisteravond in de 8e finale Servië uit met 3-0. Ons land haalde het eerder op de avond van Tsjechië met 3-1. En ze verloren de eerste set misschien wel, maar daarna was België duidelijk wel beter. Dat zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is voor morgen.
2: Al was de start wel moeizaam. En bon, hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké, en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Het begint met nog nevel of mist en wat lage wolken. In de loop van de dag wordt het ietsje zonniger en halen we zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het opnieuw op en halen we 23 graden.

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
2: Oh, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
4: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: M&M Hits. Altijd.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Ah, ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Simo!
6: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: M&M hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Diesel tanken was nog nooit zo duur. Vanaf vandaag betaal je voor het eerst 2,50 euro per liter in ons land als je wil gaan tanken voor een liter diesel. Dat wil dus zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. Wie aan de pomp staat, zal dat dus ook wel echt voelen.
1: Dat baart me toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
2: Ja, we zijn ook aan het denken van meer met de fiets te doen, terwijl dat je dat eigenlijk niet kunt als je kinderen hebt of van A naar punt A naar punt B moet rijden.
0: Er kort dus, en dat heeft alles nog altijd te maken met de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten, maar ook de oorlog in Oekraïne en de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De federale regering heeft intussen ook wel al gezegd dat het voorlopig geen maatregelen neemt om de hoge brandstofprijzen aan te pakken. In de wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht twee huizen en een auto beschadigd bij twee explosies kort na elkaar. Maar ook de oorlog in Oekraïne en de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De federale regering heeft intussen ook wel al gezegd dat het voorlopig geen maatregelen neemt om de hoge brandstofprijzen aan te pakken. In de wijk Antwerpen-Noord zijn vannacht twee huizen en een auto beschadigd bij twee explosies kort na elkaar. Er vielen wel geen gewonden, vertelt de politie.
3: Het gerechtelijk lab in Dovo

0: gegeven wat erop wijst dat er wel degelijk een link zou kunnen zijn tussen beide aanslagen.
1: Voorlopig is er nog niemand opgepakt. Veel Vlaamse scholen gebruiken extra geld voor startende leerkrachten niet waarvoor het bedoeld is. Beginnende leerkrachten die kunnen tot 20% van hun lesuren vrij krijgen om zich in te werken. Zo zouden bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgen. Maar scholen mogen dat budget dit schooljaar ook anders inzetten. En dat gebeurt in de praktijk ook wel vaak. Dat zegt de Christelijke Onderwijscentrale die de bevraging deed.
2: Bepaalde scholen gaan die investeren in extra lesuren omdat het lestijdenpakket is gedaald. Maar het kan ook zijn dat men die gaat inzetten voor bijvoorbeeld een gedragsexpert die scholen eigenlijk moeten aanstellen. Andere scholen kiezen ervoor om te investeren in taalondersteuning of in huiswerkbegeleiding of om afwezige leraren te vervangen.
1: De FIFA-baas Gianni Infantino ziet een hervorming van het bestuur van de Wereldvoetbalbond wel zitten, zegt hij. Hij wil ook een overlegorgaan voor meer openheid en inspraak en ook een onafhankelijk onderzoek naar het bestuur van de FIFA. Dat is opvallend, want Infantino krijgt al langer kritiek op zijn manier van werken. Zo wilde hij zonder overleg een deel van het WK voetbal verkopen, maar dat plan ging na protest niet door. Tijdens het WK van afgelopen zomer was er ook politieke inmenging bij het intrekken van een rode kaart. Infantino wil opnieuw FIFA-voorzitter worden, maar veel voetbalbonden willen dat hij opstapt. Het begint nog met nevel of mist, maar geleidelijk aan wel wat opklaringen. In de loop van de dag krijgen we ook nog meer de zon te zien en halen we zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op en dan krijgen we 23 graden.
3: De beste hits non-stop. M&M hits.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is hij dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
8: wow!
7: Van Vibra.
9: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
9: En zaterdag scoutsweekend.
8: Komt goed.
7: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
9: wow!
7: Van Vibra.
10: M&M Hits. Altijd.

0: Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Knaldi.
5: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

M&M Hits.

0: M&M Hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: beste hits. Non-stop. M&M hits.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
0: M&M Hits. Het is 9 uur.
8: 14 nieuws.
9: Dieseltanken was nog nooit zo duur. Vanaf vandaag betaal je voor het eerst 2,50 euro per liter diesel dat je tankt in ons land. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde tank van 50 liter nu 125 euro betaalt. Een record, al is dat wellicht van korte duur, al weet je dat wel nooit zeker. Dat zegt de Energiefederatie Energia.
10: De enige zekerheid die er bestaat is de onzekerheid van hoe de markten gaan reageren op de geopolitieke evolutie in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne en Rusland, waar een aantal dieselraffinaderijen stil liggen door droneaanvallen. Het zou kunnen dat binnen een paar dagen dat de prijs dan gaat zakken, omdat de hoge prijs nu is nog het gevolg van de hoge prijzen op de internationale markten van vorige week.
9: Veel Vlaamse scholen gebruiken extra geld voor startende leerkrachten niet waarvoor het bedoeld is. Beginnende leerkrachten die kunnen tot 20% van hun lesuren vrijkrijgen om zich in te werken. Ze zouden dan extra ondersteuning krijgen kunnen. Maar scholen mogen dat budget dus dit jaar anders inzetten, bijvoorbeeld om de besparingen in het secundair onderwijs op te vangen. De Christelijke Onderwijscentrale begrijpt die keuze wel, maar ook de ondersteuning van nieuwe leerkrachten blijft belangrijk.
11: Dat was ook de reden waarom de Vlaamse regering aanvankelijk had voorzien om 20% vrijstelling te geven in die opdracht, om zich juist beter te kunnen focussen op die start in het onderwijs, een heel belangrijke stap, ruimte te geven om die lessen beter te kunnen voorbereiden, om bijvoorbeeld een collega te bezoeken in de lessen collegiale visitatie, ook om van daaruit te kunnen leren en zich te versterken in die loopbaan.
9: Op het Oktoberfest in München in Duitsland is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie.
11: Ruimte te geven om die lessen beter te kunnen voorbereiden, om bijvoorbeeld een collega te bezoeken in de lessen collegiale visitatie, ook om van daaruit te kunnen leren en zich te versterken in die loopbaan.
9: Op het Oktoberfest in München in Duitsland is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie. De man van 52 zou verpletterd zijn door de grond.

dan 6 miljoen mensen het beroemde bierfestival. De FIFA-baas Gianni Infantino ziet een hervorming van het bestuur van de Wereldvoetbalbond wel zitten. Hij wil een overleg ondergaan ook voor meer openheid en inspraak en ook een onafhankelijk onderzoek naar het bestuur van de FIFA. Dat schrijft hij allemaal in een open brief. Het is opvallend wel, want Infantino krijgt al langer kritiek op zijn manier van werken. Zo wilde hij zonder overleg een deel van het WK voetbal verkopen, maar dat plan ging naar protest niet door. Tijdens het WK van afgelopen zomer was er ook politieke inmenging bij het intrekken van een rode kaart. Infantino wil opnieuw FIFA-voorzitter worden, maar veel voetbalbonden willen dat hij opstapt. Hier en daar een paar lage wolken, maar stilaan komt de zon erdoor en halen we zo'n 20 graden vandaag. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op en dan krijgen we 23 graden.

0: Vervangt.
1: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut, met de Pro van
4: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, het Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: M&M hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: FM Hits.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, robotstofzuigers. Zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: M&M Hits.
11: Het is 10 uur.
10: VRT Nieuws.
12: Er zijn al heel wat illegale sigarettenfabrieken ontdekt. De douane rolde er dit jaar al 12 op en dat is evenveel als het record in 2024. Maar dat waren er dan wel 12 op een heel jaar tijd. Dit jaar werden er in die illegale fabrieken ook al 185 miljoen namaaksigaretten gevonden, zegt de douane.
13: Dat is dus echt fabrieken met verschillende machines. Dat is impressionant en toch slagen die criminelen erin om hier 12 illegale fabrieken recht te duwen. Als je zo een fabriek hebt, die kan gemakkelijk 1 miljoen à 1,5 miljoen sigaretten per dag produceren.
12: In Gent proberen kotbazen nu al de nieuwe kotbelasting van de stad door te rekenen, ook al is die nieuwe belasting pas vanaf januari volgend jaar van kracht. Studentenvereniging Op Krot geeft juridische adviezen en zegt op welke dingen studenten moeten letten.
14: Dat het heel belangrijk is om te weten als student onder welk studententarief jouw kot valt, juist omdat er echt grote verschillen zijn tussen de verschillende tarieven en ook om na te gaan of de verhuurder eigenlijk niet ten onrechte de belasting voor een jaar al doorrekent, juist omdat er dan in die verhouding eigenlijk een fout is gemaakt.
12: Huisbazen die de kotbelasting aanrekenen moeten dat ook in het huurcontract zetten. De studentenraad vreest trouwens ook dat de tax op kot gaan nog duurder zal maken. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar wel in Italië. Nederland zou de gevechtsschepen volgend jaar al moeten leveren, maar spreekt nu opeens over 2034 pas. Omdat de huidige vloot te oud is en kan de marine niet zo lang meer wachten. Italië kan tegen dezelfde prijs wel al 3 schepen leveren tegen 2030. En vanochtend vroeg zijn de laatste Belgische renners en rensters naar Canada vertrokken voor het WK. Onder hen Wout van Aert, Gianni Vermeers en Thibaut Nijs. En die laatste is voor het eerst er ook bij op een WK. Maar het was toch nog wel wat vroeg voor Thibaut, zegt hij.
15: Oh, het was 6:30 of 5:30 deze ochtend om op te staan. Dus fonkelen doen ze nog niet. Maar de ambitie is er in ieder geval. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. En ja, ik probeer gewoon echt klaar te zijn om mijn grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
12: Ook Shari Bosuit, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn deze ochtend vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden ze de weg.
15: Maar de ambitie is er in ieder geval. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. En ja, ik probeer gewoon echt klaar te zijn om mijn grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
12: Ook Shari Bosuit, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn deze ochtend vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden ze de wegrit. En zondag is er dan de wegrit bij de mannen. Voor

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
7: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

is deze week de M&M Big Hit.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh. Oei. Met een enkel.
4: Schat, of wat?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
1: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.
7: Ik

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers. Samen.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voor...

0: Bouwmaterialen zijn duurder geworden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van bouwmaterialen in ons land sterk gestegen. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in één jaar tijd. En de prijs bijvoorbeeld van lood en koper en zink zelfs ruim 30%. Steeds meer bouwbedrijven werken daarom met prijsherzieningen, waarbij dus de prijzen achteraf nog kunnen worden aangepast. Of ze werken met dagprijzen, die prijsstijgingen op korte termijn ook kunnen opvangen. Bouworganisatie Embuild zegt dat die stijgende energieprijzen ook de bouwmaterialen nog duurder zal maken.
1: Ten eerste zijn er bouwmaterialen die direct afgeleid worden van petroleum. Die worden op zich dus duurder, bijvoorbeeld plastic, asfalt. Ten tweede is het zo dat om andere bouwproducten te maken we heel veel energie nodig hebben, gas bijvoorbeeld, en dat is ook veel duurder geworden, waardoor bijvoorbeeld ook baksteen, aluminium, koper, zink en dergelijke meer veel duurder zijn geworden.
0: In Gent proberen kotbazen nu al de nieuwe kotbelasting van de stad door te rekenen, ook al is die nieuwe belasting pas vanaf januari van kracht. Studentenvereniging Op Krot geeft juridische adviezen en zegt op welke dingen studenten moeten letten.
2: Dat het heel belangrijk is om te weten als student onder welk studententarief jouw kot valt, juist omdat er echt grote verschillen zijn tussen de verschillende tarieven. En ook om na te gaan of de verhuurder eigenlijk niet ten onrechte de belasting voor een jaar al doorrekent, juist omdat er dan in die verhouding eigenlijk een fout is gemaakt.
0: Huisbazen die de kotbelasting aanrekenen moeten dat ook in het huurcontract zetten. De studentenraad vreest dat alleszins de tax op kot gaan duurder zal maken. De douane heeft 119 kilo cocaïne gevonden in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in koelcontainers met ananassen en bananen die afkomstig waren uit Costa Rica en Peru. De gevonden drugs die zullen ook allemaal vernietigd worden. In Oekraïne zijn er zeker nu al 5 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. En omgekeerd zegt Rusland dan weer dat het Oekraïnse oliebedrijf heeft aangevallen, net zoals bij olieinfrastructuur en schepen bij Oekraïnse havens. Rusland spreekt over een heel grote aanval. Er zouden 300 Russische drones zijn gestopt in Oekraïne. Er zijn hier en daar nog een paar wolken, maar stilaan overal wat opklaringen en zonnige perioden ook bij zo'n 20 graden. Morgen begint nog grijs, daarna klaart het op en dan halen we 23 graden.
3: De beste hits non-stop.
4: M&M hits. Girl, I'm about to have a

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Het is weer Bol-tiendaagse. En

0: Kubel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, het op werk, het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,90 euro.

0: prijs van bouwmaterialen is sterk gestegen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bouwmaterialen fors duurder geworden. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog gegaan in 1 jaar tijd. En de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Steeds meer bouwbedrijven werken daarom niet langer met een klassieke offerte, maar met prijsherzieningen, waarbij prijzen achteraf worden aangepast of ze werken met dagprijzen. De meeste bouwbedrijven verwachten dat de prijzen van de bouwmaterialen nog meer zullen stijgen, zegt Bouwfederatie Embeeld.
1: We zien dat de situatie zeer onvoorspelbaar blijft in het Midden-Oosten. Er is nu ook homeless met de Houthis in de Rode Zee. Dus dat geeft alleen maar meer prijsonzekerheid en ook prijsdruk. En onze aannemers verwachten, als er niks verbetert, dat er nog eens gemiddeld 8% zou kunnen bijkomen. En we hopen natuurlijk wel dat de situatie in het Midden-Oosten snel opklaart, zodat de prijsdruk en de prijsonzekerheid snel kan afnemen.
0: De Vrije Universiteit Brussel gaat een masterproef of thesis anders beoordelen, omdat studenten daar vaak AI bij gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat focussen, maar meer op het proces om misbruik van AI tegen te gaan. Dat zegt rector Jan Dankaert bij de opening van het nieuwe academiejaar aan de VUB.
2: Dat is in vele richtingen nu ook al het geval. Ook daar waar er experimentele metingen zijn, zijn er logboeken van metingen, zijn er verslagen, zijn er tussentijdse besprekingen. Dus we moeten in dat proces gaan zien en dan kunnen de begeleiders van de masterproef ook heel goed zien welke de leerwinst is die student gedurende dat proces gedaan heeft, welke inzichten en kennis hij of zij verworven heeft. We moeten dus veel meer dat gaan beoordelen.
0: De douane heeft 119 kilo cocaïne gevonden in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in koelcontainers met ananassen en bananen die uit Costa Rica en Peru kwamen. De drugs zullen worden vernietigd. In Turkije zijn zeker 11 leerlingen gewond geraakt bij een schietincident op een school. 2 leerlingen zijn er erg aan toe. De dader begon te schieten op een technische school in de buurt van de badplaats Izmir. Wellicht is het een ex-leerling. Hij is opgepakt door de politie. Het is al de 3e schietpartij op een school in Turkije dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit in het land inperken. En vanmorgen vroeg zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Gianni Vermeers en Thibaut Nijs. Nijs is er voor het eerst bij op een WK. Hij stapte met veel enthousiasme het vliegtuig op.
3: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Zien welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar ik hoop gewoon dat ik zelf in mijn beste vorm kan verkeren. En dan heel lang mijn job kunnen doen.
0: Ook Shari Bossuyt, Julie van de Velde en Sandrine Tas zijn deze ochtend vertrokken om de selectie bij de vrouwen te vervolledigen. Zaterdag rijden zij de wegrit, zondag is er dan de wegrit bij de mannen. En het weer, het wordt bewolkt deze namiddag, af en toe een opklaring bij zo'n 20 graden.

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Ah, ik ben het beu!
3: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij

0: Bouwmaterialen zijn fors duurder geworden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van bouwmaterialen sterk gestegen. De prijs van plastic is met meer dan 20% omhoog in 1 jaar tijd. En de prijs van lood, koper en zink zelfs met ruim 30%. Steeds meer bouwbedrijven werken daarom met prijsherzieningen, waarbij prijzen achteraf worden aangepast. Of ze werken met dagprijzen die prijsstijgingen op korte termijn opvangen. Bouworganisatie Embel zegt dat de stijgende energieprijzen de bouwmaterialen nog duurder zullen maken.
1: Ten eerste zijn er bouwmaterialen die direct afgeleid worden van petroleum, die worden op zich dus duur, bijvoorbeeld plastic, asfalt. Ten tweede is het zo dat om andere bouwproducten te maken, we heel veel energie nodig hebben, gas bijvoorbeeld, en dat is ook veel duurder geworden, waardoor bijvoorbeeld ook baksteen, aluminium, koper, zink en dergelijke meer veel duurder zijn geworden.
0: Federaal minister van Energie Mathieu Bief van MR gelooft niet dat 2 van onze 7 kernreactoren nooit meer gebruikt kunnen worden. Dat zei hij in de commissie Energie in het parlement. Eerder deze maand kwam het bericht dat reactoren Doel 3 en Tihange 2 onherstelbaar beschadigd zouden zijn, nadat de uitbater Engie stalen van de reactorvaten had genomen. Maar volgens de minister staat dat niet vast en loopt het technisch onderzoek nog.
2: We baseren ons op feiten en rationele elementen, vooraleer te stellen dat bepaalde zaken definitief onomkeerbaar zijn of niet. Deze technische due diligence loopt nog steeds.
0: De federale regering wil opnieuw inzetten op kernenergie en onderhandelt momenteel met Engie over de aankoop van alle kernreactoren. De Vrije Universiteit Brussel gaat een masterproef of thesis anders evalueren, omdat studenten daar vaak AI bij gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat focussen, maar meer op het proces om misbruik van AI tegen te gaan. Dat zegt rector Jan Dankaert bij de opening van het nieuwe academiejaar aan de VUB.
3: Dat is in vele richtingen nu ook al het geval. Ook daar waar er experimentele metingen zijn, zijn er logboeken van metingen, zijn er verslagen, zijn er tussentijdse besprekingen. Dus we moeten in dat proces gaan zien en dan kunnen de begeleiders van de masterproef ook heel goed zien welke de leerwinst is die student gedurende dat proces gedaan heeft, welke inzichten en kennis hij of zij verworven heeft. We moeten dus veel meer dat gaan beoordelen.
0: En in Turkije zijn zeker 11 leerlingen gewond geraakt bij een schietincident op een school. 2 leerlingen zijn er erg aan toe. De dader begon te schieten op een technische school in de buurt van de badplaats Izmir. Wellicht is het een ex-leerling. Hij is opgepakt door de politie. Het is al de 3e schietpartij op een school in Turkije dit jaar. De Turkse president Erdogan wil het wapenbezit in het land inperken. Vanmiddag droog met veel wolken vanuit het noorden. Hier en daar wel wat zon en tot 22 graden. Morgen op de meeste plaatsen eerst zonnig, nadien meer wolken vanuit het westen. Maar dan ook meestal droog en opnieuw tot 22 graden.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel. XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: M&M Hits. Altijd.

0: M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit. If someone's gonna take

0: Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top professioneel, met de pro van...
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
11: Volkswagen.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: promo koken.
14: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Recubel.
16: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
17: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
16: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
18: Recupel.
19: M&M Hits.
20: Altijd de beste hits.
21: Non-stop.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op

0: Een tandarts wordt aangeklaagd door twee medewerkers. Een tandarts uit Limburg wordt ervan verdacht dat hij twee medewerkers zonder de juiste diploma's tandheelkundige ingrepen heeft laten uitvoeren, zoals het verdoven van patiënten en het ontzenuwen van tanden. De medewerkers dienden zelf een klacht in en zeggen dat ze onder druk werden gezet om zulke ingrepen te doen. Daarnaast zou er ook gefraudeerd zijn, want de ingrepen die door de medewerkers gebeurden werden aangerekend via het sociaal zekerheidsnummer van de tandarts. Mogelijk kon die zo bijna 200.000 euro opstrijken. Federaal minister van Energie Mathieu Bihet van MR gelooft niet dat twee van onze 7 kernreactoren nooit meer gebruikt kunnen worden. Dat zei hij in de commissie Energie in het parlement. Eerder deze maand kwam het bericht dat reactoren Doel 3 en Tihange 2 onherstelbaar beschadigd zouden zijn nadat de uitbater Engie stalen van de reactorvaten had genomen. Maar volgens de minister staat dat niet vast en loopt het technisch onderzoek nog.
1: We baseren ons op feiten en rationele elementen vooraleer te stellen dat bepaalde zaken definitief onomkeerbaar zijn of niet. Deze technische due diligence loopt nog steeds.
0: De federale regering wil opnieuw inzetten op kernenergie en onderhandelt op dit moment met Engie over de aankoop van alle kernreactoren. De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar in Italië. Normaal zou Nederland de schepen volgend jaar al moeten leveren, maar het spreekt nu over 2034. Maar zolang kan de marine niet wachten, want de huidige schepen zijn te oud en dringend aan vervanging toe, zegt voormalig admiraal Wim Robrecht.
2: Het is snel nodig omdat de huidige schepen die we hebben qua capaciteit niet meer gaan leveren wat een inzetbare krijgsmacht moet hebben. De Italiaanse oplossing, als die uiteindelijk voldoet aan hetgeen gevraagd wordt, namelijk de prijs en de capaciteit van wat we graag hebben, dan natuurlijk is het een oplossing om te zorgen dat we de continuïteit voor de regering geven voor een maritieme gevechtscapaciteit.
0: En in New York in de Verenigde Staten start vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er zal gepraat worden over de oorlog in Iran en de economische gevolgen daarvan. Ook de oorlog in Oekraïne komt aan bod en ook de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie. Onder meer de Amerikaanse president Donald Trump zal een toespraak houden. Voor ons land is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost aanwezig in New York. Vanmiddag droog met vrij veel wolken vanuit het noorden. Hier en daar wel wat zon en tot 22 graden. Morgen op de meeste plaatsen eerst zonnig, nadien meer wolken vanuit het westen. Maar dan ook meestal droog en opnieuw tot 22 graden. M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: exclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
0: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
4: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
9: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Altijd.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond een currykje?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: M&M hits.
9: Altijd de beste hits.
8: Non-stop.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 30 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
11: Alsjeblieft.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Nog voor jij kan denken...
13: Ik heb gelijk geen energie.
12: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
14: Oh, mijn rug zit vast.
12: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
15: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be.

0: Een tandarts wordt verdacht van fraude. Een tandarts uit Limburg zou twee medewerkers zonder de juiste diploma's tandheelkundige ingrepen hebben laten uitvoeren. Ze zouden onder meer patiënten hebben verdoofd en tanden hebben ontzenuwd. De medewerkers dienden zelf een klacht in en zeggen dat ze onder druk werden gezet om zulke ingrepen te doen. Dat is onaanvaardbaar, zegt het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
1: Het is natuurlijk wel een reden dat mensen een diploma moeten halen om mensen op een veilige manier te kunnen behandelen. En de eventuele gevolgen van die ingrepen ook op te vangen moest er iets voordoen. Dus dat zijn in dat opzicht kan dat echt niet, dat er niet gekwalificeerde mensen behandelingen uitvoeren die ze niet mogen doen.
0: Daarnaast zou er ook financieel gefraudeerd zijn, want de ingrepen werden aangerekend via het sociaal zekerheidsnummer van de tandarts. Mogelijk kon hij zo bijna €200.000 opstrijken. De topministers van de Vlaamse regering zitten bijeen over de begroting. Ze moeten 1,5 tot 2 miljard euro zoeken om de begroting op orde te krijgen, via besparingen of extra inkomsten. Minister van Onderwijs, Suhail Demir, zegt dat zij niet wil besparen op onderwijs, maar dat ze wel kijkt of er bij werk en justitie bespaard kan worden.
2: Sta mij toe om binnen mijn 3 bevoegdheden te kijken, wat is nu echt wel een kerntaak vanuit de overheid? En als er 1 grote kerntaak is binnen mijn 3 bevoegdheden, dan is dat wel onderwijs. Hè. Onderwijs is het begin van alles. We zijn daar keihard aan het hervormen om daar nu ook nog eens te gaan besparen. Als minister van Onderwijs zal ik daar toch wel een strijd voor voeren om dat niet te doen, maar wel binnen mijn andere bevoegdheden.
0: De Belgische marine wil niet langer 3 gevechtsschepen in Nederland laten bouwen, maar in Italië. Normaal zou Nederland de schepen volgend jaar al moeten leveren, maar het spreekt nu over 2034. Maar zo lang kan de marine niet wachten, want de huidige schepen zijn te oud en dringend aan vervanging toe, zegt voormalig admiraal Wim Robrecht.
3: Het is snel nodig omdat de huidige schepen die we hebben qua capaciteit niet meer gaan leveren wat een inzetbare krijgsmacht moet hebben. De Italiaanse oplossing, als die uiteindelijk voldoet aan hetgeen gevraagd wordt, namelijk de prijs en de capaciteit van wat we graag hebben, dan natuurlijk is het een oplossing om te zorgen dat we de continuïteit voor de regering geven voor een maritieme gevechtscapaciteit.
0: En in New York in de Verenigde Staten start vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er zal gepraat worden over de oorlog in Iran en de economische gevolgen daarvan. Ook de oorlog in Oekraïne komt aan bod en ook de opkomst en bedreigingen van artificiële intelligentie. Onder meer de Amerikaanse president Donald Trump zal een toespraak houden. Voor ons land is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot aanwezig in New York. Vrij veel wolken, maar wel droog en tot 22 graden. Morgen op de meeste plaatsen eerst zonnig, daarna meer wolken vanuit het westen, maar ook droog. En ook tot 22 graden dan.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Altijd de beste hits, non-stop.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
10: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: M&M Hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: Non-stop.
1: M&M Hits.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: 95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Van het pizza, bij Pizza Hut.
2: Knaldi.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Code Yellow!
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
13: Wauw!
12: Van Vibra.
14: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja, ja.
14: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
12: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
14: Wauw!
12: Van Vibra.
15: M&M Hits.
16: Het is 4:00.
15: VRT Nieuws.
17: Het UZ Gent organiseert vandaag een gratis screening op mond- en halskanker. Mond- en halskankers behoren tot de 6 meest voorkomende kankers in ons land. Elke week krijgen gemiddeld 50 mensen de diagnose. Mond- en halskankers worden vooral veroorzaakt door te veel alcohol te drinken of te roken, maar ook door het HPV-virus. Professor Wouter Huvenne vertelt voor wie de screening bedoeld is.
18: We gaan eigenlijk heel laagdrempelig mensen die risicogedrag vertonen op het krijgen van een kanker in het hoofd-halsgebied uitnodigen om zich te laten screenen. Zonder dat ze eigenlijk echt al symptomen hebben. Alhoewel dat natuurlijk de kans op het hebben van een kanker die we detecteren wel groter is als mensen echt pijn of last ervaren. Als mensen gedurende langer dan 3 weken een pijnlijke plek in de mond hebben, een bolletje in de hals voelen.
17: Omdat de opkomst voor de gratis screening zo hoog is, organiseert het UZ Gent 4 extra halve screeningsdagen. In Antwerpen zijn 8 mannen veroordeeld voor het ontvoeren en folteren van een havenarbeider van 23. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn woning in Aartselaar en naar een bandencentrale in Ekeren gebracht. Daar is hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Het zou een afrekening in het drugsmilieu zijn. De arbeider zou in de haven een container verkeerd hebben geplaatst, waardoor anderen geld zouden zijn kwijtgeraakt. De Vlaamse regering zit bijeen over de begroting. Ze moet 1,5 tot 2 miljard euro zoeken om de begroting op orde te krijgen via besparingen of extra inkomsten. Minister van Onderwijs, Zuhal-Demir, zegt dat ze niet wil besparen op onderwijs, maar mogelijk wel bij haar andere bevoegdheden, werk en justitie.
19: Het staat mij toe om binnen mijn 3 bevoegdheden te kijken, ja, wat is nu echt wel een kerntaak vanuit de overheid. En als er 1 grote kerntaak is binnen mijn 3 bevoegdheden, ja, dan is dat wel onderwijs. Hè. Onderwijs is het begin van alles. We zijn daar keihard aan het hervormen om daar nu ook nog eens te gaan besparen. Ja, als minister van Onderwijs zal ik daar toch wel een strijd voor voeren om dat niet te doen, maar wel binnen mijn andere bevoegdheden.
17: En in New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties begonnen. VN-topman Guterres opende die met een toespraak waarin hij de wereldleiders opriep om mee te helpen om de conflicten in het Midden-Oosten te stoppen. De Amerikaanse president Trump komt zo meteen aan het woord. Bij zijn aankomst zei hij tegen journalisten ter plaatse dat zijn boodschap aan de Russische president Poetin zou zijn om een regeling te treffen in de oorlog met Oekraïne. Het wordt ook afwachten of Trump opnieuw kritiek zal uiten op de VN zoals hij vorig jaar deed. Vrij veel wolken, maar wel droog en tot 22 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken vanuit het westen, maar ook dan meestal droog en tot 22 graden ook.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schat.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Ah, ik ben het beu!
12: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder, liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja. Voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt. Ja. Imo.
13: Dat is Imo!
14: M&M Hits. Altijd.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible. Het is dan.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: M&M hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: M&M Hits.
6: Het is 5 uur.
5: VRT Nieuws.
7: 8 mannen zijn veroordeeld voor zwaar geweld tegen een havenarbeider. Ze krijgen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en foltering. De havenarbeider van 23 werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn huis in Aartselaar en naar een bandencentrale in Ekeren gebracht. Daar is hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Nadien werd hij gewond achtergelaten aan zijn huis. Zijn leven is sindsdien niet meer hetzelfde, zegt zijn advocaat.
8: Tot op heden ondergaat mijn kind een psychologische begeleiding. Naar aanleiding van de feiten en het uitermate zinloos geweld dat die man heeft moeten ondergaan, heeft hij ook 7 maanden op advies van de speuters destijds ondergedoken moeten leven. Die man is ook niet langer te werk gesteld in de Antwerpse haven. Die moet zelf 2 keer over zijn schouders heen kijken natuurlijk, voordat hij die terug zich op zijn gemak voelt.
7: De veroordeelden zouden actief zijn in het drugsmilieu. Het slachtoffer zegt daar niks mee te maken te hebben. In het UZ Gent is er vandaag een gratis screening op mond- en halskanker. En die heeft veel succes. De opkomst is zelfs zo hoog dat er nog 4 extra halve controledagen bijkomen. Het UZ Gent organiseert die gratis screening vandaag voor het eerst. Mond- en halskankers behoren tot de 6 meest voorkomende kankers in ons land en worden vooral veroorzaakt door te veel alcohol drinken of roken, maar ook door het humaan papillomavirus. Deze mensen vertellen waarom ze meedoen aan de screening.
9: Omdat ik rook, redelijk veel rook. En een dokter had beneden een affiche hangen. Ik was wel geïnteresseerd.
10: Ik voelde mij wel aangesproken omdat ik 15 jaar geleden weliswaar cervix voorstadium gehad heb door een HPV-besmetting. Ik wist niet dat HPV ook gelinkt was aan de kankers waarvoor men vandaag onderzoek doet.
11: Wij behoren niet tot de risicogroep, maar het is natuurlijk altijd interessant om preventief na te gaan of er problemen kunnen zijn.
7: Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York is de Amerikaanse president Trump aan het spreken. Hij had het onder meer al over de oorlog in Iran. Volgens hem hebben de Amerikaans-Israëlische aanvallen een ergere slachtpartij vermeden, omdat Iran terroristische groepen steunt en een kernwapen dreigde te ontwikkelen, zegt hij.
12: Just imagine such a vile regime were ever empowered to carry out large-scale terror attacks from behind a nuclear shield. This was the reality we had to confront, a reality that far too many preferred to ignore.
7: VN-topman Guterres riep de wereldleiders in zijn openingstoespraak op om te helpen om het conflict in het Midden-Oosten te stoppen. En de Rode Duivels zijn samen in Tubeke om zich voor te bereiden op de Nations League. Ze voetballen vrijdag tegen Italië en maandag tegen Frankrijk. Kevin De Bruyne heeft na het WK niet getwijfeld om Rode Duivel te blijven. Doelman Thibaut Courtois is tijdelijk niet beschikbaar, maar zo'n pauze hoeft voor mij niet, zegt De Bruyne.
13: Gewoon omdat ik me nu goed voel, denk ik dat ik gewoon op deze manier wil doorgaan. Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment was dat voor mij eigenlijk een non-issue.
7: Het blijft droog vanavond met wolken in het noorden en opklaringen op andere plaatsen. Vannacht rond 11 graden. Morgen eerst overwegend zonnig, daarna meer en meer wolken. Maar het blijft meestal droog en tot 20 graden.
6: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: M&M Hits. Altijd.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
11: M&M hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Elk medium meeneemt pizza voor maar €6,95.

0: 8 mannen zijn veroordeeld voor zwaar geweld tegen een havenarbeider. In Antwerpen hebben 8 mannen celstraffen van 3 tot 7 jaar gekregen voor het ontvoeren en folteren van een havenarbeider. Het slachtoffer, een 20er, werd 2 jaar geleden ontvoerd aan zijn huis en naar een bandencentrale gebracht. Daar werd hij 17 uur lang vastgebonden en gefolterd. Nadien lieten zijn ontvoerders hem gewond achter aan zijn huis. De veroordeelden zouden banden hebben met het drugsmilieu, maar daar heeft het slachtoffer niks mee te maken, zegt zijn advocaat.
1: Het is natuurlijk wel een wederkerend fenomeen dat bepaalde mensen vanuit hun positie in de haven natuurlijk een interessant doelwit zijn voor bepaalde leden van een criminele organisatie om bepaalde handelingen te gaan verrichten. Mijn cliënt is daar zeer formeel in en stelt eigenlijk zich nooit hebben ingelaten met illegale handelingen. Het is nog altijd een beetje gissen waarom dat uiteindelijk de veroordeelden zich tot mijn cliënt hebben gewend.
0: De Vlaamse regering heeft vanmiddag samengezeten over de begroting. De regering zoekt in totaal 1,5 tot 2 miljard euro via besparingen of nieuwe inkomsten. De eerste bespreking van de nota van Vlaams minister-president Diependalen is blijkbaar moeilijk verlopen. Vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V zegt dat er voorstellen van N-VA in staan die moeilijk zijn voor haar partij.
2: Ik ga dat niet in de pers zeggen, maar we hebben nog heel veel werk. Er is veel werk op de plank en we moeten er vooral voor zorgen dat die mensen die voor ons het weefsel in Vlaanderen sterk houden, dat die gespaard blijven. Dat zijn mensen die elke dag gaan werken, het beste van zichzelf geven. Dus het wordt een hele zware, moeilijke oefening. We gaan dat debat in alle ernst voeren, maar er is nog heel veel werk op de plank.
0: In New York heeft Amerikaans president Donald Trump de algemene vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. VS-correspondent Thomas de Grave volgde zijn speech en vertelt wat erop viel.
3: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook buitenlands. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man van daden is, in plaats van woorden, dat hij naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia lang aanslepen. Hij besteedde veel tijd aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek heel erg geschaad door de grote economische gevolgen en dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook aan dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of om de Islamitische Republiek te vernietigen. Erg agressieve taal, zeker hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
0: En de Britse prins Harry zou plannen hebben om een documentaire over zijn moeder, prinses Diana, te maken. Diana stierf bijna 30 jaar geleden in een auto-ongeluk in Parijs. Harry was toen 12. Vandaag verschijnt een veelbesproken boek over Diana, geschreven door haar broer Charles Spencer. Die is bijzonder kritisch over de kille houding van huidig koning Charles. Die zou kort na haar dood gezegd hebben dat Diana snel vergeten zou worden. Volgens een woordvoerder van het Britse koningshuis is het geheugen van Charles Spencer vertroebeld door verdriet. Het blijft droog vanavond met wolken in het noorden en opklaringen op andere plaatsen. Vannacht rond 11 graden. Morgen eerst overwegend zonnig, daarna meer en meer wolken. Maar het blijft wel meestal droog en tot 20 graden morgen.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: M&M hits. Altijd de beste hits.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden.

0: pakjes van buiten de EU worden nog wat duurder. De Europese Commissie zal een afhandelingsvergoeding van 2 euro heffen op pakjes die worden ingevoerd van buiten de Europese Unie. Dat was al bekend, alleen het bedrag nog niet. Het komt bovenop de 3 euro invoerbelasting op kleine pakjes. Dat zijn pakjes van minder dan 150 euro. Met de extra inkomsten zal de douane meer personeel kunnen aanwerven om de vele pakjes die Europa binnenkomen te controleren. In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties aan de gang. Er wordt onder meer gesproken over de grote conflicten in de wereld. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft een speech gegeven. Correspondent Thomas de Graven vertelt wat hem is opgevallen.
1: Het was een speech waarin Donald Trump vooral zijn eigen beleid verdedigde, binnenlands, maar natuurlijk ook in het buitenland. Hij schepte heel erg het beeld dat hij een man is van daden. Daarmee wil hij het contrast scheppen tussen de Verenigde Naties, waarvan hij vindt dat er veel te veel gepraat wordt, en hij, die naar eigen zeggen problemen oplost die al decennia lang aanspreken. Hij viel ook het internationaal strafhof in Den Haag aan en riep de lidstaten op om eruit te stappen. Hij besteedde veel aandacht aan de oorlog in Iran. Die oorlog heeft hem politiek heel erg geschaad door de grote economische gevolgen, en dus probeert hij heel erg te verantwoorden waarom hij de beslissing nam om aan te vallen. Maar hij gaf ook een scherpe waarschuwing dat hij voor een keuze stond om met Iran een deal te sluiten of de Islamitische Republiek helemaal te vernietigen. Het was ongewoon agressieve taal die we niet gewoon zijn om te horen hier in de grote hal van de Verenigde Naties.
0: President Trump en de leiders van Denemarken en Groenland hebben intussen ook een veiligheidsakkoord getekend over Groenland. Dat laat meer Amerikaanse militairen toe op het eiland. Eerder dreigde Trump ermee dat hij het eiland zou innemen. Een pijpleiding in Saoedi-Arabië die geraakt werd bij een droneaanval is hersteld en kan opnieuw gebruikt worden. En dat is goed nieuws voor de brandstofprijzen, want olieproducten waren een pak duurder geworden omdat Saoedi-Arabië door de aanval een deel van de ruwe oliehandel moest stopzetten. Morgen blijft de prijs voor een liter diesel in ons land wel nog op een recordhoogte staan van 2,5 euro. Vanaf donderdag zou de prijs wel opnieuw dalen, omdat de prijs voor ruwe aardolie op de Europese markt opnieuw is gedaald. En de Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het sponsorcontract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nu was de Nederlandse brouwer Heineken biersponsor van de Champions League voetbal. Het blijft droog vanavond met wolken in het noorden en opklaringen op andere plaatsen. Vannacht rond 11 graden. Morgen eerst overwegend zonnig, daarna meer en meer wolken, maar het blijft meestal droog. En tot 20 graden dan.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, of hè?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: M&M Hits. Altijd.

0: M&M hits.
1: Altijd de beste hits, non-stop.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Eminem.
1: Dit is deze week de Eminem Big Hit.

0: vol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: M&M hits.
3: Altijd de beste hits.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.

0: 8 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant heeft bij de politie klacht ingediend nadat een auto geruime tijd een bus met kinderen van de buitenschoolse opvang had gevolgd. Het incident dateert van vorige donderdag. De buschauffeur en de begeleiders van de kinderen voelden zich onveilig door het gedrag van de inzittenden van de auto en haalden er de politie bij. Burgemeester Matthias Dirks van Capelle op den Bosch.
1: Gedurende een heel deel van het traject ondervond de buschauffeur en ook de begeleiders dat ze gevolgd werden door een auto. Die auto die maakte ook bijzondere manoeuvres. Na verloop van tijd hebben zij contact opgenomen met hun leidinggevende. Die leidinggevende heeft dan ook de politie gealarmeerd. Ze zijn dan ook ter plaatse gekomen. Ze hebben die auto kunnen staande houden en effectief het verder kunnen onderzoeken.
0: De burgemeester vermoedt dat het incident te maken heeft met kritiek van ouders op de nieuwe organisatie van de kinderopvang. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van 2 euro. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was nog niet duidelijk. Die 2 euro komt bovenop de 3 euro invoertax die al geldt op kleine pakjes van minder dan 150 euro waarde. De bedoeling is om de douane zo meer middelen te geven voor al het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. En met de extra inkomsten zal de douane meer personeel kunnen aannemen. De Leuvense brouwerij AB InBev wordt vanaf volgend seizoen sponsor van de Champions League voetbal en zal dat doen met biermerk Stella Artois. Stella is een van de internationale topmerken van AB InBev. Het contract loopt 6 jaar tot 2033. Tot nu toe was de Nederlandse brouwer Heineken biersponsor van de Champions League. Vanavond veel wolken met vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M Hits.
2: Altijd de beste hits non-stop. M&M.

reageren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken sinds vorige week woensdag tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Het conflict gaat over hun nachtpremies. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. En dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, de werknemers en de werking van de luchthaven. Krukke wil dat er opnieuw dialoog komt en dat de vakbonden tijdens de bemiddelde in hun acties opschorten. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant heeft bij de politie klacht ingediend nadat een auto geruime tijd een bus met kinderen van de buitenschoolse opvang had gevolgd. Het incident dateert van vorige donderdag. De buschauffeur en de begeleiders van de kinderen voelden zich onveilig door het gedrag van de inzittenden van de auto en haalden er de politie bij. Je hoort de burgemeester van Capelle op den Bosch, Matthias Dierks.
1: Gedurende een heel deel van het traject ondervond de buschauffeur en ook de begeleiders dat ze gevolgd werden door een auto. Die auto die maakte ook bijzondere manoeuvres. Na verloop van tijd hebben zij contact opgenomen met hun leidinggevende. Die leidinggevende heeft dan ook de politie gealarmeerd. Ze zijn dan ook ter plaatse gekomen. Ze hebben die auto kunnen staande houden en effectief het verder kunnen onderzoeken.
0: En de burgemeester vermoedt dat het incident te maken heeft met kritiek van ouders op de nieuwe organisatie van de opvang. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de Amerikaanse president Trump samengezeten met de Oekraïnse president Zelensky. Vooraf zeiden ze dat ze een oplossing willen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En volgens Trump is dat ook de intentie van de Russische president Poetin. En eerder vandaag, zei Trump, heeft een Amerikaanse hoge ambtenaar samengezeten met een Iraanse delegatie. De VS is nog altijd in conflict met Iran. President Trump zei in zijn toespraak voor de algemene vergadering dat hij gelooft in een akkoord, maar ook dat een totale vernietiging kan als dat er niet komt. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden aan een overdosis medicijnen. Dat blijkt uit een autopsierapport. Ze overleed vorige maand, ze was 36. In haar bloed is onder meer fentanyl gevonden, een gevaarlijke pijnstiller, waarvan een kleine hoeveelheid al dodelijk kan zijn. De wetsdokter spreekt van een ongeluk. Hayden Panettiere is onder meer bekend van haar rol in de serie Heroes. Ze speelde ook mee in de films Scream 4 en 5. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenoot Vic de Smet zilver gehaald in een tijdrijden bij de junioren. De Smet, 17, was 6 seconden trager dan een Spanjaard. Het brons was voor Denemarken. Het is al de derde medaille voor ons land op dit WK, na het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden bij de profs en het brons van Luca Vierstraat in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Vanavond veel wolken met vannacht kans op mist en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M Hits.
2: Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In New York is de algemene vergadering van de Verenigde Naties aan de gang. En daar is vooral veel aandacht voor de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Mieke Strings.
1: De Franse president Macron verdedigde in zijn toespraak vurig internationale samenwerking en de internationale rechtsorde. Er moet meer gebeuren, zei Macron. Onder meer in Gaza, waar ondanks een voorlopig akkoord nog altijd geen humanitaire hulp binnenkomt.
2: Maar cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous?
1: De diplomatie daar is een beschamend spektakel, zei hij nog. Intussen zat de Amerikaanse president Trump samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij bespraken onder meer een voorstel voor Rusland en Oekraïne om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Voor Oekraïne zeker bespreekbaar, zei Zelensky. Maar hij hoopte dat de Amerikanen ook de Russen zover zouden krijgen.
3: I don't know the position of Russia. God bless that the American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
1: Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft vandaag 3 uur lang samengezeten met de Iraanse delegatie. Morgen komt de Iraanse president Pezeshkian naar New York.
0: Voor een pakje van buiten de Europese Unie komt er vanaf november een zogenaamde afhandelingsvergoeding bij van 2 euro. Dat is het voorstel van de Europese Commissie. De vergoeding was aangekondigd, maar het bedrag was niet duidelijk. Die 2 euro komt ze bovenop de 3 euro invoertax die nu al geldt op kleine pakjes van minder dan 150 euro waarde. De bedoeling is om de douane meer middelen te geven voor het extra werk sinds de explosieve toename van pakjes uit de online verkoop, onder meer vanuit China. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn er in 17 Waalse gemeenten nog altijd beperkingen op het gebruik van drinkwater. Dat is onder meer het geval in Bouillon, Rochefort en Chimay. In Libramont, in de provincie Luxemburg, worden zelfs tankwagens ingezet voor de watervoorziening. Volgens de Waalse Droogtecommissie wordt er op de meeste plaatsen wel minder drinkwater verbruikt, maar toch blijven de grondwaterstanden en de stand van het water in de rivieren erg laag. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenoot Vic de Smet zilver veroverd in het tijdrijden bij de junioren. De Smet was 6 seconden trager dan de Spanjaard Noval. Voor de Smet, 17, is deze medaille de kers op de taart van een sterk jaar, zegt hij.
4: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
0: Het is al de 3e medaille voor ons land op dit WK, na het goud voor Remco Evenepoel in het tijdrijden bij de profs en het brons van Luca Vierstraten in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Het weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen morgen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

FM. Dit is deze week. De M&M Big Hit. If someone's gonna take

0: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrecht. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot vanavond aangekondigd in New York, in de marge van de algemene vergadering van de VN. Prévot heeft het over het belang van een open dialoog. De respectievelijke ambassades zullen binnenkort opnieuw opengaan. De relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo, waar er oorlog is en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23... Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. De Franse president Macron noemt de vredesdiplomatie over Gaza een beschamend spektakel. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn toespraak voor die algemene vergadering van de VN. Het zogenaamde vredesakkoord daar heeft geen enkele humanitaire corridor geopend, zei Macron. Ook over toegenomen geweld door Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever was hij erg scherp.
1: Cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations, c'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister.
0: Ja, het recht voor de Palestijn om te bestaan is er haast onmogelijk, zei Macron. De Socialistische Bond ACOD organiseert op 12 oktober een stakingsdag in de openbare diensten. De vakbond wil zo protesteren tegen onder meer de al afgeklopte pensioenhervorming. Maar er is ook vrees dat de begrotingsvoorstellen van de federale en Vlaamse regering nu gevolgen zullen hebben voor de werknemers in de openbare dienstverlening. De ACOD waarschuwt voor hinder, onder meer bij het openbaar vervoer. De Christelijke Bond ACV roept niet op om te staken. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniors vrouwen. De Kruijenaar was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder vanavond won ook al Vic de Smet zilver bij de juniors mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK in Canada al op 4. Het weer vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot vanavond aangekondigd. Hij deed dat in New York in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Prévot heeft het over het belang van een open dialoog. De respectievelijke ambassades zullen binnenkort opnieuw opengaan. De relaties waren verbroken na een rel over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog aan de gang en een humanitaire crisis. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. Rwanda beschuldigt België ervan partij te kiezen in het conflict. En tijdens die algemene vergadering van de VN is er veel aandacht voor de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Mieke Strings vat de avond samen.
1: De Franse president Macron verdedigde in zijn toespraak vurig internationale samenwerking en de internationale rechtsorde. Er moet meer gebeuren, zei Macron. Onder meer in Gaza, waar ondanks een voorlopig akkoord nog altijd geen humanitaire hulp binnenkomt.
2: Maar cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte?
1: De diplomatie daar is een beschamend spektakel, zei hij nog. Intussen zat de Amerikaanse president Trump samen met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Zij bespraken onder meer een voorstel voor Rusland en Oekraïne om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Voor Oekraïne zeker bespreekbaar, zei Zelensky. Maar hij hoopte dat de Amerikanen ook de Russen zover zouden krijgen.
3: I don't know the position of Russia. God bless that the American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
1: Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft vandaag 3 uur lang samengezeten met de Iraanse delegatie. Morgen komt de Iraanse president Pezeshkian naar New York.
0: In Sri Lanka hebben 15 verdachten samen 220 jaar gevangenisstraf gekregen voor de bomaanslagen op Paasdag in 2019. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels in het hele land kwamen ruim 260 mensen om, onder wie tientallen buitenlanders, onder meer 3 Nederlanders. Het ging om zelfmoordaanslagen. De veroordeelden waren betrokken bij de voorbereidingen en zouden lid zijn geweest van extremistische groeperingen die banden hadden met IS. Die terreurgroep heeft de aanslagen opgeëist. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden na een overdosis medicijnen. Dat blijkt uit het autopsierapport. Zij overleed vorige maand, ze was 36. In haar bloed is onder meer fentanyl gevonden. Dat is een gevaarlijke pijnstiller waarvan een kleine hoeveelheid al dodelijk kan zijn. De wetsdochter spreekt van een ongeluk. Enkele weken voor haar dood was ze nog ontslagen uit een ontwenningskliniek. Hayden Panettiere is onder meer bekend voor haar rol in de serie Heroes. Ze speelde ook mee in de films Scream 4 en 5. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft ons land vandaag 2 medailles behaald. Jana de Kruijenaren veroverde zilver in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaren 18 was 12 seconden trager dan de Poolse Okrocinska. De Kruijenaren behoorden niet tot de favorieten voor een medaille, dus was de euforie groot.
4: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan, ja. Het is super blij, super blij. Ja.
0: En Vic de Smet won zilver bij de juniores mannen. De Smet, 17, deed er 6 seconden langer over dan de Spanjaard Noval. Een kers op de taart na een al mooi jaar, zegt hij.
5: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
0: En zo staat de teller van de Belgische medailles op dit WK al op 4. Vannacht veel wolken met kans op mist en tot 13 graden. Na het ochtendgrijs vrij zonnig. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en tot 23 graden. Zo dinsdag 22 september zit erop. Een goede nacht.

0: heb jij gedaan?
1: Altijd de beste hits non-stop.
2: M&M hits.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk komen er maatregelen om de hoge brandstofprijzen te milderen. Thuisverpleegkundigen die gemiddeld meer dan 100 kilometer per dag rijden, zullen een bonus krijgen van 80 euro. En een bestaande premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt uitgebreid en verder gezet tot het einde van het jaar. Eerder was al bekendgeraakt dat de brandstofverdelers in Frankrijk uitzonderlijk zomerdiesel mogen verkopen tot half november. De maatregelen kosten de Franse staat 450 miljoen euro. In Frankrijk is er veel ongenoegen over de hoge brandstofprijzen. Zo waren er al acties van boze vissers die oliedepots blokkeerden. Bij ons zijn er voorlopig geen plannen voor extra steunmaatregelen om de brandstofprijzen te compenseren. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken met de Amerikaanse president Trump. Zelensky zei na afloop dat het gesprek goed was verlopen en dat zowel de VS als Oekraïne zich willen inzetten om de Russische oorlog tegenover Oekraïne nog voor de winter te beëindigen. Oekraïne is bereid om een staakt het vuren te sluiten voor aanvallen op energieinfrastructuur. En volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketaanvallen neer te halen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaren, 18, was 12 seconden trager dan de Poolse Okruszynska. De Kruijenaren behoorden niet tot de favorieten voor een medaille en dus was de euforie groot.
1: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, dus ik ben super blij, super blij. Ja.
0: Gewoon gaan. En dat werkt dus. Eerder vanavond won Vic de Smet ook al zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van Belgische medailles op dit WK al op 4. Het is vannacht overwegend helder. In het noorden nog wel wat lage wolken. Plaatselijk kan er ook mist ontstaan. En minima vannacht rond 13 graden. De dag begint grijs, maar wordt later zonnig met in de loop van de dag weer wat meer wolken. En ook zachte maxima tot 23 graden. Over een uurtje ben ik er met meer nieuws. En alles vind je ook in de app van VRT Nieuws. Fijne nacht nog.

0: Eminem.
1: Dit is deze week. De Eminem Big Hit.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onze gevangenissen zijn niet voldoende aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl die groep jaar na jaar groeit. Dat zegt de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in een nieuw rapport. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal, Piet Roubaix van de Toezichtsraad.
1: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen, de wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
0: Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 banen op zijn site in de Antwerpse haven. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. Er komen geen naakte ontslagen in Antwerpen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Sport op het WK wielrennen. In Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaren is 18. Ze was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder gisteren won